Ik haal een grote bak ijs op de botermarkt in Leiden bij de lekkere Braziliaanse ijsboer. En op de terugweg kom ik langs Arnie's verjaardag. Hij bekent het terras van Leiden. En daar zit Henk de kapper. En Henk is de grootste levensgenieter van Leiden. Hij zit daar in de eerste lentezon op het terras met een grote pul bier voor zijn neus. En hij ziet mij lopen en hij schreeuwt over het hele terras heen. Hi Meijer! Hi Meijer! Kom even een biertje doen, man. Yeah. Ik zeg, nee man, ik zeg mijn schoonmoeder eerste en mijn kinderen en ik heb een bak ijs en mijn vrouw. Ah Jochem, laat ze dat teer in kragen, man. Kom op, man, ijsbier. Ik zeg, nee man, echt niet, echt niet. Nou.

Ik heb inmiddels zo'n ijskoud biertje voor mijn neus staan. Met van die druppels aan die zijkant. En hij smaakt me zo fucking lekker dat ik meteen een tweede bestel. Puur om te controleren of die eerste echt wel zo lekker was. Omdat ik heb ik een meisje van de horeca naar buiten. Met een hele grote schaal met bitterballen, vlammetjes en mini frikandelletjes. Dat noemen wij in Leiden de bruine fruitschaal. En Henk zegt, ah joh, als je in Leiland een biertje aan het drinken bent, hoort er altijd even één bitterballetje bij. Ik zeg, dat weet ik. Ik zeg, maar dan moet een beetje afvallen. Dus ik heb tegen mezelf gezegd, ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hij zei, lul niet, neem gewoon een bitterbal. Ik zeg, nee, vind ik echt niet. Ik hou me daar aan. Ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hey.

heb ik 10 van die mini frikandelletjes bij mij in huis. Daarna wat bitterballen. Daarna veel te veel vlammetjes. Mijn hele muil staat in de fik. De vlammen komen eruit. Met een paar biertjes is het allemaal weer geblust. Op dat pak Henk uit zijn rechterbroekzak een rookwit pakje. Hij zei, Jochem, als je in de zon zit met een biertje en een bitterbal, hoort er na een paar biertjes altijd even één sigaretje bij. Ik zei, man, je gaat daar niet meer roken. Niemand rookt meer in Nederland. Hij zei, dat weet ik wel. Maar af en toe na een paar bier vind ik het gewoon lekker, ja toch? Hij zei, maar jij een sigaret? Ik zei, vriend, hé. Ik heb 2 kinderen, man. Ik heb al 20 jaar niet gerookt. Ik ga er niet op het terras, in het openbaar. Een beetje staan roken hier op het terras. Iedereen wijs, hé vriend. Hé, ha, ha, ha.

0: Om dan met controle in mijn rechterbroekzak. Ik neem mijn telefoon op. Ik zie ja, schatje.
1: Ik zie je wel zitten.
0: En daar aan de overkant van de gracht zie ik mijn vrouw en mijn schoonmoeder op de gezinsbezem. Ben je nou een biertje? Ik zeg, nee, is geen biertje. Dat is een gele smoothie met kokosschuim. Is dat een bitterbal? Ik zeg, nee, gepofte kastanje. Wat heb je handen? Ik zeg, een wierookstokje. We geven dit een plekje. Oh, mooi, zeg ze. Wat is die plas onder je stoel? Ik zeg, het was ijs. Maar ik haal even een nieuwe. Oké, schat, maar kom nu naar huis? Ik zeg, schat,
1: ik kom meteen naar huis. Maar,
0: no!

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

das alle immer gacken, gacken. Decken, decken.

Som naam was Nostradamus, hij kon heel goed voorspellen. Daar kon je een bewijs van spreken, midden in de nacht voor bellen. Maar ik weet dat dat niet waar is. Bespaar me dus uw hoon, want in de tijd van Nostradamus was er nog geen telefoon. Nostradamus, Nostradamus, Nostradamus met zijn strakke groene broek, dit stond hem goed. Nostradamus, Nostradamus, Nostradamus met zijn strakke groene broek, dit stond hem goed. Ja, zijn naam was Nostradamus, soms ging hij naar een café. En dan ging die daar een heleboel stennis lopen trappen. En dan zeiden de mensen tegen Nostradamus, misschien kan je dan wel goed voorspellen. Maar dat wil dan dus niet zeggen dat je dan automatisch ook gelijk heel veel stennis kan gaan lopen trappen. Nostradamus, Nostradamus, Nostradamus met zijn strakke groene broek. Ja, Nostradamus. Zijn naam was Nostradamus, hij werd een keer gevraagd of hij wilde figureren in een speelfilm. Maar had Nostradamus geen tijd en dat is toen niet doorgegaan. Nostradamus, Nostradamus, Nostradamus met zijn strakke groene broek. Ja, Nostradamus, Nostradamus, Nostradamus met zijn strakke groene broek. Hij vond dat als je een huisdier aanschaft, dat je daar dan toch ook wel de verantwoordelijkheid voor moet dragen. Terwijl eigenlijk zou hij daar niks over moeten zeggen, want hij had zelf twee Sint-Bernards honden en die liet hij bijna nooit uit. Nostradamus!

0: Ja! Zijn naam was Nostradamus. Hij had ook een achterneef. En die had een elektriciteitswinkel. En toen wilde Nostradamus daar vakantiewerk gaan doen. Maar dat hoefde niet. Nostradamus! Nostradamus! Nostradamus met zijn stakke groene broek. Ja, Nostradamus! Nostradamus! Nostradamus met zijn strakke groene broek.
1: Stolte
0: Goed! Ja, zijn naam was Nostradamus. Hij droeg, zoals ik al zei, heel vaak strakke groene broeken. En dan zeiden mensen tegen Nostradamus, zou je niet eens een keer een andere broek aantrekken? Maar dan zei Nostradamus altijd, ik maak zelf wel uit wat voor broeken daar gaan.

stuck in a book. You stuck them good, good, good. Stuck in a book. Imagine dick a bubble, yeah. Stuck in a book. Dick a dick a dick a bubble. You stuck in a book. Die dikke lul van Nostradamus, yeah. Die dikke grote vette zweterige lul van Nostradamus, ja. En dan allemaal lekkere dingen wijven naaien, Nostradamus, ja. En dan ook nog goed voorspellen, ja.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Ah, zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.